Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk. Het
7: was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Bijlmer, via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Appelkarau.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: en snoep.
1: Dat is bij de boodschappen. Waar hebben we die? Oké, dan hebben we bij de boodschappen. Goed. Nou, dus ontzettend handig. Ja, dus als je dingen niet wilt vergeten. Hè? Wat staat bij jullie op? Niks. Jullie hebben huiswerk maken. Naar de kerk gaan. Dus dat is heel handig. Ja, en je hebt ook andere dingen. Hoe doe je dat als je dat niet zo'n post-it hebt? Agenda. Ja, dus je hebt tegenwoordig, hè, dus in de mobiele telefoons, to-do-list. Hè, wat je allemaal moet doen. Heb je dat ook? Schrijf je dat op, wat je moet doen? Nee, je weet het allemaal. En moet je soms ook boodschappen halen? Je moet nooit boodschappen halen. Ja, ik wil ruilen met jou. Ik moet dat wel. Ja, dus wat, maar wat is het belangrijke bij het boodschappen halen? Dat je bepaalde dingen niet vergeet. Ja, maar hoe kan je dat onthouden? Je moeder zegt tegen jou, jij moet dat en dat en dat en dat halen. En je vergeet het niet. Nou, als ik in de winkel sta, dan sta ik zo, oh, wacht eventjes. Had ik maar die lijst meegenomen die op tafel lag. Ja, dus die ben ik dan eigenlijk vergeten. Kijk, dus jij bent slim, je onthoudt dat alles. Nou ja, mensen als ik, we hebben, laat maar zeggen, een geheugensteun nodig. Maar ja, dat is juist het verschil. Ja, dus eigenlijk, waar zou je het moeten opschrijven, wat je allemaal niet mag vergeten? Precies, ja, in je hoofd of in je hart. Ja? En dat is eigenlijk wat God ook ons vandaag wil vertellen. Die zegt, belangrijke dingen schrijf ik in jullie hart. Ik geef jullie niet een post-it. Nou, dat moet je doen. Nee, ik schrijf het in jullie hart. Dat wat belangrijk is, wat je niet zou moeten vergeten. Nou, suggestie voor jullie, als jullie naar de zondagschool gaan, neem jullie een blad papier, teken jullie, laat maar zeggen, een mooi hart. Huh? En dan schrijf je in dat hart wat jullie denken, wat God wil dat jullie niet vergeten. Huh? Goed idee? Ja, je kan ook een tekening op je telefoon maken als dat lukt of zo. Misschien maak je achteraf een foto daarvan of zoiets. Huh? En ik zie de dingen graag als jullie ze gemaakt hebben, ja? Veel plezier bij het niet vergeten. Wij zingen tijdens dat jullie zo naar de zondagschool gaan. Van Engel wakker, Safri, na Kondri, alapé.

0: Zuster Cynthia, mag ik u vragen om de eerste schriftlezing voor ons te lezen uit het evangelie van Matthäus, uit het 28e hoofdstuk, de versen 16 tot met 20, wat toen er nog op de hemelvaartsdag is gebeurd.
1: De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan... Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren...

Dat komt echt uit de diepte van ons hart. De tweede lezing, tevens onze preektekst vandaag, uit het boek van de profeet Jeremia. En we lezen daar uit het 31ste hoofdstuk vanaf vers 31 als volgt. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam en uit Egypte wegleidde. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoren, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent hem dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Tot zover de woorden die God de profeet Jeremia heeft laten spreken. Heere God, dank u wel dat wij hier mogen zijn, juist in die tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. Dat wij net met de discipelen hebben mogen ervaren dat u opgevaren bent naar de hemel en dat we uitkijken naar hoe wij daarmee verder zullen kunnen leven. Heere God, bent u degene die ons samenbindt, die ons juist dat geeft wat we nodig hebben. Bent u zelf aanwezig in ons, hier in deze zaal, maar ook bij iedereen die deze dienst volgt. Heere God, geeft u ons dat wat we juist nodig hebben elke dag. Geeft u ons vandaag de juiste woorden die we nodig hebben en geeft u ons een open hart. Dat wat u ons te vertellen hebt, ons mag bereiken en in ons mag leven. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Beste zusters en broeders, hier in de EBG-kerk aan de Avenue Concordia in Rotterdam. En natuurlijk ook iedereen die via de stream van waar dan ook uit met ons verbonden is, de dienst volgt of die misschien later terugkijkt. Lieve gemeente, als we een film kijken, dan willen we meestal één ding: dat het goed afloopt. We weten nog niet wat er in die 90 minuten meestal gaat gebeuren. Misschien wordt het spannend, ingewikkeld, misschien pijnlijk, verwarrend. Maar eens hopen wij doch dat er ergens een happy end zal zijn. Laat het alstublieft goed aflopen. Dus de modderaar die moet gepakt worden, de geliefden die vinden elkaar, de cowboy die rijdt tevreden de zonsondergang in, een probleem wordt opgelost of de wereld wordt net op tijd gered door iemand met superkracht. Maar pas dan, aan het einde van de film, weten we zeker hoe die afloopt. En zo is het ook eigenlijk in ons leven. We staan voor uitdagingen waarvan we het einde eigenlijk niet kennen. Ik krijg een diagnose van de dokter en je weet niet hoe dat verder zal gaan. Je begint aan een relatie en je weet niet of die zal standhouden. Je werkt aan de dromen van je leven en je weet niet of die zullen uitkomen. Je verliest iemand en je weet niet hoe je het leven weer verder moet oppakken. Je kijkt naar het nieuws en je weet niet waar dat heen zal gaan met deze wereld. Zal dat allemaal wel goed aflopen? En op die momenten dat we dat voelen, dan hebben we trillende knieën. Bonkt je hart en je hebt
misschien ook tranen in je ogen. Je bent onzeker, je bent bang. En in de film, daar kun je nog denken, nou ja, het komt vast goed. Anders hadden ze die film zeker niet gemaakt. Maar ja, in je eigen leven, daar lijkt het helemaal open. En is de afloop eigenlijk onzeker. Je hebt geen draaiboek op tafel liggen dat ons vertelt hoe dat verder gaat, hoe het verhaal afloopt en of dat daadwerkelijk goed zal komen. En op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, dat is precies zo een moment van onzekerheid. Jezus is weg. De discipelen staan zonder hun leider en zonder zekerheid. Hij was altijd degene die altijd wist wat ze moesten doen. Hij was degene die sprak, die leidde, die hun corrigeerde, die hun inspireerde. En nu? Nu moeten ze het allemaal zelf doen. Zelf keuzes maken, zelfs verantwoordelijkheid dragen, zelfs aan de toekomst werken. En alsof dat nog niet genoeg is, ze krijgen naar boven ook nog een opdracht. Jezus zegt, voordat hij weggaat tegen hen, ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. Ja, dat is een beetje zo alsof je rijinstructeur bij de laatste les tegen jou zegt, vanaf morgen geef jij wel de rijlessen. Nou ja, het gaspedaal intrappen, nou dat kan je misschien wel al. Maar ja, alert zijn en op tijd remmen, dat is nog maar een vraag. Of je hebt zelf moeite met file parkeren en nu moet je anderen uitleggen hoe dat moet. De discipelen zijn onzeker als wat. Ik ben er nog lang niet klaar voor. Dat is veel te veel gevraagd. Die verantwoording, die kan ik niet dragen, die wil ik niet dragen. En die uitdaging is veel te groot voor mij. Dat kan ik niet aan. En ook zegt Jezus tegen hen, ik ben met jullie alle dagen. Maar ja, eerlijk, ze voelen dat niet zo. Al de beren die ze op de weg zien, zorgen ervoor dat ze letterlijk lam geslagen raken en liever de kop in het zand willen steken. Als ik zou kunnen, zou ik nu willen weglopen. Maar ja, waarheen? En ook praten we dan hier over iets wat nu rond 2000 jaar geleden is gebeurd. Maar ik denk, dat is voor ons vandaag nog steeds herkenbaar. Oorlog die steeds dichterbij lijkt te komen. Dreiging in het Midden-Oosten. Spanning tussen grootmachten, schepen die elkaar blokkeren op zee. Landen die elkaar waarschuwen met woorden die harder klinken dan ons lief is. En ondertussen stijgen de prijzen in de hele wereld, roepen velen naar sterke leiders. En is er, ja, het eigen welzijn first op de prioriteitenlijst. We weten niet hoe dat allemaal zal aflopen. We hopen wel op een happy end. Maar soms voelt het alsof we midden in een film zitten waarvan wij het script niet kennen. En dan komt Jeremia. Hij komt in een tijd die minstens zo donker was. Ballingschap, verlies, onzekerheid. Een volk dat niet weet of het ooit nog goed komt. En precies daar zegt God iets wat niemand verwacht. God zegt, ik begin opnieuw.
De dag zal komen dat ik een nieuw verbond sluit. God zegt niet, ja, jullie moeten beter je best doen. Hij zegt niet, nou, hier heb je een nieuwe lijst met nieuwe regels. Dan zegt ook niet, als jullie dit doen, nou ja, dan zal ik wel dat doen. Nee, God zegt, ik begin opnieuw. Ik schrijf opnieuw. Ik kom dichterbij dan ooit. Het verbond van regels, afspraken, voorwaarden, ja, dat werkte blijkbaar niet. Niet omdat ze slecht waren. Niet omdat de wetten verkeerd waren. Maar omdat wij mensen zijn. Wij vergeten. Wij dwalen af, wij raken in paniek. We kiezen soms voor gemak in plaats van goed. We houden ons deel van de deal eigenlijk niet vol. En God die weet het. En daarom zegt hij, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en in hun hart schrijven. Niet op steen, niet op papier, niet in een contract, maar in je hart. En dat is een heel groot verschil. Want dat maakt geloof niet tot een taak, maar het wordt een beweging die uit jezelf komt. Uit je binnenste, vanuit je eigen hart. Wij mensen maken van alles een to-do-list. Zelfs van ons geloof. Heb ik vandaag al gebeden? Heb ik genoeg in de Bijbel gelezen? Ben ik wel dankbaar genoeg? Maar God die zegt, ik schrijf niet op je takenlijst. Ik schrijf in je hart. Geloof is dus geen prestatie. Geloof is een relatie. Geloof is iets dat groeit, wat ademt, wat leeft. En sommige mensen die denken dan dat God met een beitel komt. Zoals bij het schrijven van de 10 geboden in de stenen tafels. Nou, dat is het niet. Het is ook geen open hart operatie. Waar eerst je hele borstkast geopend moet worden. God die schrijft veel meer met een zachte hand. Niet als een docent die zegt, je moet het zus of zo doen. Maar juist als een vriend. Die zegt, kom, ik loop met je mee. En niet als een politieagent die zegt, je overtreedt de regels. Maar als een moeder die zegt, je hoeft dit niet allemaal alleen te dragen. God die schrijft ook geen standaardbrief. Hij schrijft veel meer een liefdesbrief. Met jouw naam op. Met jouw verhaal, met jouw wonden, met jouw dromen, jouw angsten, jouw vragen en met jouw hoop. En dat verandert alles. Dat maakt alles nieuw. God laat Jeremia zeggen, ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Maar nooit meer daaraan denken, dat kunnen we haast niet geloven. Want wij mensen zeggen, ik vergeef je, maar ik vergeet niet. Doch God zegt, ik vergeet het, ik laat het los, ik begin opnieuw. Want God die houdt dus geen dossier bij. God bewaart geen oude apps. Want hij heeft geen mapje waarop staat fouten van 2023 tot 2025. God zegt, ik schrijf opnieuw. En wat ik schrijf, dat is genade. Als je moe bent van jezelf, van je falen, van je
tekortschieten, dan zegt God, ik schrijf opnieuw. Als je vastzit in patronen, in angst, in oude pijn, dan zegt God, ik schrijf opnieuw. Als je denkt, voor mij is het te laat, dan zegt God, ik schrijf wel opnieuw. En als je bang bent, dat is te veel voor mij of te groot, ook dan zegt God, ik schrijf opnieuw. Als je hart onrustig is, als je hoofd vol is en je ziel moe, dan zegt God, ik schrijf opnieuw. God schrijft zijn liefde in onze hart. Ik denk soms dat God eigenlijk met een glimlach, met een grote glimlach naar ons kijkt. Niet spottend, maar liefdevol. Zoals wanneer we zeggen, vanaf maandag ga ik echt gezonder eten. En dan is het maandag 10 uur en er staat al een slagroomgebak op je bureau. Of wanneer je zegt, ik ga minder op mijn telefoon zitten. En dan check je 5 minuten later of iemand je appjes al heeft gelezen. God kent onze menselijkheid. Hij lacht ons niet uit, maar hij lacht ons wel toe. God leert ons zijn liefde niet als regels, maar schrijft die in onze harten. Want dan is onze relatie met God niet meer een zaak van ons verstand, maar van ons hart. Het is niet een kwestie van nadenken over wat ik moet doen, of wat dat schrijft, wat mij dat oplevert. Maar ik doe het zonder eigen voordeel te zoeken. Gewoon. Omdat ik zelf van hem hou. Neem je bijvoorbeeld een vrouw die tegen haar man zegt, wanneer zeg je weer een keertje tegen mij dat je van me houdt? Toen je me wilde versieren, toen ben je nog elke dag bijna met een bos bloemen aangekomen. Maar daarna nooit meer. Als hij mij morgen niet een mooie bos bloemen geeft om mij te tonen dat hij van me houdt, dan krijg je ook niets meer te eten. En wat als de man de volgende dag wel met een bos bloemen komt? Toont dat daadwerkelijk dat hij van zijn vrouw houdt? Of zegt dat veel meer, ik heb honger en ik mis je eten. En hoe is dat met onze relatie met God? Doen wij wat God ons zegt, omdat ook wij bang zijn dat hij ons niets meer te eten geeft? Of doen we dat omdat wij zijn liefde voelen en dat ons verandert, zodat wij eigenlijk niet anders kunnen dan op hem te vertrouwen en dat te laten blijken? Juist dit nieuwe verbond wil God ons geven door zijn liefde in Jezus Christus. Dat wij niet bang moeten zijn, of gaat ook dan misschien niet alles in ons leven perfect. Dat we niet onzeker moeten zijn voor de toekomst, ook zijn er nog zoveel beren die we op de weg zien. Met deze liefde wil God ons door zijn geest aanraken in onze harten. We hebben zijn geest nodig. Dat angst ons niet verlamt, maar dat juist God ons in beweging brengt. Ongeacht wat voor ons ligt. Dus stop met je twijfels hoe het verder gaat, maar begin jouw leven met hem. Achteraf zijn we allemaal altijd slimmer. Aan het begin weten we nog niet hoe een film afloopt die we kijken, net als de film van ons eigen leven die op dit moment draait met ons als hoofdrolspelers. Achteraf
Maar ja, dan weet je het wel. Achteraf zien wij hoe God ons gedragen heeft. Achteraf zien we dat er een lijn was. Ook al zagen wij die toen nog niet. Maar ja, midden in het verhaal voelt het soms alsof je liever je ogen wil dicht doen. De vraag is dan eigenlijk ook niet die je moet stellen, hoe loopt het af? De vraag is veel meer, wie schrijft het script nieuw? Jeremia zegt, het script ligt niet bij de wereldleiders. Niet bij de oorlogen, niet bij de economie, niet bij de angst. Het ligt bij God. Hij schrijft in jou, in onze harten. En hij schrijft liefde. Hij schrijft vergeving. Hij schrijft hoop. En hij schrijft jouw naam. En wat God schrijft, dat kan niemand meer uitwissen. Amen.

Broeder Jomo die had blijkbaar zoveel van dat lied dat hij rechtstreeks nog een hele couplet wilde haren. Maar volgens mij vinden we dat helemaal niet erg. Ja, want dat is zo'n mooi lied. Hè? Dus

0: Zuster Cynthia Bergem heeft voor u de mededelingen vanuit de oudste raad. Zuster Cynthia, mag ik u vragen die door te geven aan de gemeente?
1: De oudste raad heeft de volgende mededelingen voor u. De eerste collecte voor eigen gemeente. De tweede collecte, diaconie EBG Rotterdam Centrum. En de derde voor het beheerfonds. De mededelingen zijn terug te lezen op onze website www.ebgrotterdam.nl. Het uitstapje Trifosa Nathaniel, een vierdaagse reis naar Praag, 24 september tot en met 27 september, kunt u zich opgeven bij zuster Nansen, zuster Gemerts en broeder Austerlitsch. De kosten voor deze reis zijn €350. Gaan een aanbetaling bij aanmelding van €100. Volgende week is er de Pinksterdienst onder leiding van zuster Pinas. Die gaat voor in de dienst. De lotenboekjes voor de bazaar en de opbrengst van de verkoop gaan inleveren bij de bazaarcommissie. Elke tweede en vierde woensdag van de maand hebben wij de Bijbelstudie in het kerkelijk centrum. U bent van harte welkom vanaf 7 uur. Na de dienst hebben we een verkoop van gemberbier en fiado. Ook hebben we een heerlijke maaltijd te koop, rijst met pastei en boon in de kerkelijk centrum. Haast u, want op is op na de dienst. Dank u wel.
0: Zuster Bergen, en denkt u echt aan de lotenboekjes? Hè? Dus zaterdag 30 mei hebben we de bazaar. En volgens mij, wat ik gehoord heb, zou het wel mooi weer zijn of zoiets. Hè? Dus dat moet, ja, nee. Anders neemt u de zon mee of zo in uw hart of zo. Maar om de trekking natuurlijk te hebben, moeten de lotenboekjes terug met al die strookjes. Het liefst natuurlijk met alle verkochte loten, maar anders ook wel, als dat niet het geval is, snel terugbrengen. Want volgens mij staan er nog een paar mensen in de rij die nog een paar loten graag willen kopen. En dan keek ik naar de mensen die vandaag misschien iets bijzonders willen vieren. En ik zie enkele mensen niet waar ik weet dat zij jarig geweest zijn. Maar, broeder, zuster Nicoop, gaat u rustig zitten. Ja, de vrouw moet aan de juiste kant zitten, hè? Dus niet aan de andere. En wat hebt u te vieren? Komende week dinsdag is? Ja, en wat viert u dan? Verjaardag. Van wie van die twee? Van u. En hoe jong wordt u, broeder Nico? 78 jaar wordt u. Dus we moeten nog lang wachten voor de big years. Dat is wel. Dat is wel van. 78. 19. Nou. 19 mei. Ik kijk even rechtstreeks wat er. Kent u uw dagtekst al? Hebt u het al gelezen? Nog niet. Ah. U gaat niet, laten we zeggen, als u de dagtekst een boek koopt, dan bent u niet de eerste die dan kijkt van, hé, wat is de dagtekst voor mijn verjaardag? 19 mei, toch Heer bent u onze Vader, wij zijn de klei door u gevormd, we zijn het werk van uw handen. Uit Jesaja 64. En de leertekst die daaraan toegevoegd is, wie bent u eigenlijk dat u een mens iets tegen God zou inbrengen. Vraag het aardewerk soms om de pot te bakken. Waarom hebt u mij gemaakt zoals ik eruit zie? En dat is een vraag die we meestal en u denk ik dan 78 jaar lang had. Waarom zie ik zo uit? Dat gaat niet alleen om het uiterlijke. Kijk, we hebben meestal andere wensen ook van, had ik maar gekroeld haar of zoiets, of had ik straight haar, of was ik maar langer of smaller of breder of hoe dan ook. Maar nee, dus we vragen ons natuurlijk af, waarom ben ik hier? Nou, wat zijn de dingen die ik eigenlijk zou moeten doen? Waarom hebt u mij dit leven eigenlijk gegeven? En dan kent u precies dat waar we het ook in de preek over hadden. Namelijk de film van uw leven. Ja, u weet waar dat begonnen is. Maar ja, waar gaat het heen? Wat geeft de toekomst mij? Iets daarvan zit links naast u. Wat de toekomst u heeft gegeven. Maar neemt u ook dat mee, wat wij vandaag ook gehoord hebben, als God u gemaakt heeft, dan betekent dat dat hij ontzettend veel van u houdt. Dat is niet dat hij het gemaakt heeft, maar dat u ook zou verder leiden en dat hij ook altijd daar waar het misschien stuk loopt, soms dat hij het weer nieuw laat worden. Dat hij het script van uw leven, van ons leven, weer opnieuw gaat schrijven. Nou, ik denk met zoveel zegen die God u toespreekt, zal het heel, heel fijn zijn dat nieuwe leefjaar, het levensjaar, in te gaan. Ik vraag u om op te staan dat wij mogen zingen voor broeder Nikop, maar ik heb bijvoorbeeld ook in gedachten broeder Krolis die jarig was en broeder Baatmans die jarig waren. Dus en wij zingen Deodena Tapusé, Show de So, Vader Weet.

In het volgende lied zullen wij de gaven inzamelen. U ziet, als het goed is, nu nog eens de doelen. In 3 rondgangen doen we het hier in de kerkzaal. De tweede rondgang is Frans voor de diaconie. Ook staat het daar niet op. En we hebben 3 coupletten. Daarna hebben we een tussenspel. En bij de 4e couplet willen wij graag de gaven naar voren brengen. Maar u kunt ook makkelijk gebruik maken, trouwens natuurlijk, van de QR-code die u nu ziet. Of thuis of hier in de kerk. Precious Lord, take my hand. Lead me on. Help me stand.

0: Laat ons bidden. Goede God en barmhartige Vader, u bent onze schepper, verlosser, trooster en helper. Ja, u die heilig, heilig, heilig bent. Ook op deze zondag mogen wij onszelf voor uw troon van genade brengen. Want Heer, we hebben zoveel om voor te bidden, maar ook zoveel om voor te danken. We danken voor deze dag, dat u ons vanmorgen uit onze slaap geroepen hebt. We danken voor het woord en de brenger daarvan. En bidden u, wees u zelf de stille naprediker. We danken voor onze gemeente, die uw gemeente is. Dat wij ook deze dag in de naam van onze Heer Jezus Christus bij elkaar mogen zijn. Ja, liefdevolle Vader, bidden wij voor werkers, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Voor hen die geroepen zijn en voor hen die zich geroepen voelen. Heer, zet ieder van ons op de plaats en in het werk waar u ons uitnodigt. We bidden voor de voortgang van de renovatie van onze kerkgebouw. Help ons, Heere, om daarvoor onze talenten te willen inzetten. We bidden, genadevolle Vader, dat u ons wil omringen met uw liefde en dat uw Heilige Geest ons niet voorbij gaat. Voor de bazaar die steeds dichterbij komt, legt u alstublieft een aparte zegen op deze dag, Heere. Wij vragen om een zonnige dag en veel bezoekers. En dat wij op deze dag uw aanwezigheid en zegeningen mogen ervaren. Voor wijsheid en inzicht, voor predikant, voorgangers en bestuur van onze gemeente. God, God van trouw, vergeef ons wanneer wij ongehoorzaam zijn geweest, wanneer wij bidden dat uw wil geschieden en toch doen wat wij zelf willen. Vergeef ons. Help ons om blijvend uw stem te verstaan en daarnaar te handelen. Vergeef ons dat wij niet goed voor uw schepping hebben gezorgd. En dank. Dank, Vader, voor de offerande van deze dag. Dat het mag bijdragen aan het vele werk dat gedaan moet worden, dichtbij of veraf. Wees ons nabij, lieve Heere Jezus, vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Heere Jezus, in uw naam bidden en danken wij.
1: Heere God, hoor ons roepen, hoor onze stem. Iedereen die hier met zijn eigen onzekerheid zit voor dat van wat voor ons ligt. Maar ook de mensen in Centraal-Afrika, waar weer een Ebola-virus is opgedoken, of mensen die hier in dit land komen omdat ze juist hulp en vrede vinden, maar dat gevoel krijgen niet welkom te zijn. We bidden voor de mensen die een dierbare hebben verloren, recentelijk hebben moeten begraven, maar soms dragen we nog heel lang ook al die andere mensen in ons hart mee, die ons zijn ontvallen, dat ze bij u in vrede mogen rusten. En dat wij hun herinnering bewaren, al het goede wat u ons met hen samen hebt gegeven. We bidden voor al degenen, Heere God, die ziek zijn en die uw voorbeden bijzonder nodig hebben. Behalve dat iedereen van ons zoveel mensen kent, zijn er enkele namen die wij willen uitspreken. Die van Wilma Rozenblad en Patricia Dankhoor, van Sherida Gerold en Wilma Bakbord in Suriname. Van broeder Owen Dien en zuster Yvette, van zuster Mavis Tocetien en Maureen Turnim, van zuster Maureen, van Kenneth en zijn familie. Van broeder Jules Zion, van J.L. Williams, van Carlo Pinas en Jetty Silos. Van Zoe Nelen Hagmat en zuster Carmen Boerenstam. We bidden voor onze bisschop, broeder Theo Clemens, en voor zuster Cynthia Bendanon. Heere God, schrijf opnieuw in ons hart. Schrijf uw liefde waar wij hard zijn geworden. Schrijf uw vrede waar wij onrust voelen. Schrijf uw moed waar we bang zijn. En schrijf uw vergeving waar wij onszelf vasthouden aan wat allang voorbij is. Zo bidden wij voor onze wereld, voor landen waar oorlog dreigt en is, waar mensen die leven in angst, voor leiders die keuzes moeten maken. Geef wijsheid, zachtmoedigheid en een hart dat zoekt naar vrede. In stilte komen we voor u met al dat wat iedereen van ons in zijn hart met zich meedraagt op dit moment.

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van een boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we gaan in deze zondag. Laten we gaan in de week die voor ons ligt. Laten we gaan op weg naar het Pinksterfeest met de zegen van de Heer. De Heer zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.

U allen een gezegende zondag en gezegende week, koffie en fiado en wat er nog allemaal is in het kerkelijk centrum hiernaast. Wij sluiten hier met de nacht vloog heen, is helderdag.

un doro baka na arkidosu ana arkidosu raso peo arkiwan aflifering baka fu a programa arki a tori wa moi poku mi polsonet e kwa ora Suriname ook so was lek fare ma e singing a bradanga sisa maar een overstroming bij de in Akondre dati. En mijn actie misrevit ak fares ma konta pa idee fugo gopor den grachten san bij de in Srana. Dus dat sowieso awatra normaloos an amoro. Des ma moest denki fosi fos de gogo du bepaalde sani. Want ook to mi geboren in Srana, mita in Srana tu. En alleen bij konto, maar dan zijn nog bij een sumo. Dus afijt dat Asane zoen, dan heeft te maken, dan waarschijnlijk, denk een grachten, dat is maar gogo tapu. En dat is maar, het ik denk grachten, na lek van Asane, ik kan bank je doti, of mensen zijn die mij bank in denk. Maar des man hoor rekening nanga a alleen. En zodoende, mi den kere tak Srenang, tak in vooralin Paramaribo dape, tak asane sumu. Dus ja, de mensen moeten eerlijk gezegd eerst goed nadenken voordat ze bepaalde dingen gaan doen, brada nanga Sisa. Want het is niet een... Het was niet mooi, ik heb ook de foto's. Ze hadden mij zien of kan via WhatsApp of via Facebook of noem maar op. Dan met Lucas aan die, dan denk ik, ja. If je gegoot tap alle de grachten, zijn mekies, besroeto, voor kan los ouwe trachagwe, dan natuurlijk je ook kies een overstroming, bradangasisa. En het hoefde helemaal niet. Dus mijn breedte heeft deze maar op een grachtiebaka. Want ja, Srenang heeft een gebied dat hij alleen kan komen. En dan heb je nog een fascifoloos awatragwebaka in Suriname rivier. Dan ja, dat de overstroming komt in Bradanga Sisa. Ik weet niet wie dat heeft bedacht voor tap deze aan dat hij. En als ik me bedenk als aan dat hij... Kan de eno ben sabi tak na via den grachten a watra egwe da a watra ego in asranang en liba bradanga sisa en alleen an of wansani fu eventjes of voor een speciale dag of zo elk ogenblik alleen kan komen dus waarschijnlijk dadelijk baka de alleen vado, volgens mij naar Assem zijn op ze. En mijn zag even mij Arki, die een ab zeg maar contact naar den en desmaals aan de in het parlement no de, want aan een groep die zijn aan de no de tapuren zijn die, dus kan de was maar moest Google zorgen maar tak omus op de zijn dat bakken want aan een zomaar den zijn bij meki. Mane sang be meki fukang los awatra gue in Suriname rivier baradanga sisa. Dus asanda bibewa tak seker ana tidenanga unwant faks mei temi tak ya pot nooit over Suriname. Ana emete tak bena la stationen tak over Suriname dus ya. Da mora betre mitang e fortier soat boves sein sani. Want hoe abas aan het drangen van Oudo, zwart bewustzijn. En want boven aan die Oudo Safu-Srevi. Dus is het belangrijk dat Arki Atori een moesde. Voor kan ik ook eigen Afrikaanse sma een sani. En voor kan de bepaalde sani. Enzovoort, bradananga Sisa. Want als dan bij mooi de filmpjes zijn beetje over de overstroming in Srenang. Ik ben daar ook geboren, ik kom daar vandaan, maar ik heb
als ik het goed heb, heb ik nog nooit meegemaakt in Natansang Mibetain Sranang, dat Asan is sumo berlanga sisa. Dus mo breti if des makota pa idi baka fu notek den grachtelijk nou een soort fairness belt en bong alasan gwe in den grachten da op den duur in ons had niet eens more tak wan gracht die ben de ja zo want ja des meid ik den sani ook toe net of het een fairness belt is en bong om een soort san go drape de en dat anos mate gimme dat zie ik gewoon als ik in Suriname ben tak des ma edu asan dati en dan nou te awatrau kong da asan a ala de so dot fisti san sanes ma potin ak in den grachten ja da awatra no los gwe so die mensen in Suriname moeten echt een goed nadenken over dit soort dingen want ano no de wa alengo ko alle ek kan ko elk ogenblik helemaal in de warang kondre asan dati epsa dat er alleen komt, des maar breed is, want even afkoelen en noem maar op. Maar wat ik heb gezien van een Suriname, dan zeg ik, dit kan niet. Moro betre des maar opoding een grachtibaka en als ze het niet kunnen. Suriname was een kolonie van Nederland, waarschijnlijk, minder de zeker. Waarschijnlijk na den McDengrachti, maar waarschijnlijk ook toen een krachtie voor de Afrikaanse smasabe de insranang in den ten dat die de maar komt op een idee voor McGrachti drape de. Dus het is niet voor zomaar dat den grachtie een McDrape de, maar het is ook niet goed voor God tap den zijn dat die. Dus moet breedte even smasa ab connectie nanga ding een parlement insrana nanga president noem maar op fusor desma tak den grachti no be mekif mooi de be mekifu los awatra go in Suriname rivier berdanga sisa dus mobility if desma konta da conclusie dat denk daar een niet goed is voor het land en ook niet goed voor die mensen. En maar waar zijn die ook toe? Kan je dat wagine komen? Ik weet het niet. Want je doet die moet je gewoon voor je deur zetten. Dat er een man er komt die het ik denk aan dat mee. Dat het ik denk aan dat mee, Bradanga Sisa. Maar tide de weshif zeide, mek den an grachti bende, waarschijnlijk fos den grachti bemeki, kan de des masabeli den te en dat drape den beule, bende fons mi ook to drape de ete, dat de shit akifa akondre e sumo, en ja, Nederland, om een grachti de jasok bouwa in Amsterdam, dus ze hebben er weet van dat ik moest met een denzaan dat hij voor kan loos awatra gwe. Dus mobriti heb desma aiko opo wat tasane kontapu asan een dat hij. Niet vergeten, bradananga sisa. En ook toe, we lees wans aan tradie ook toe. En dan, als een esorio, dat boom voor volk, ja zo, de paplaneet disi, hebben gewoon een grote hekel aan ons Afrikaanse mensen. Alamala, de afilampje esorio, sowieso onus heb dat voor de Europeaan, van een katibo ubigisma en noem maar op.

Zambia Dallas, Yasso, Tagdes Nesi, Edu, lek naar een Afrikaanse sma, Chardens en dat kom een drape de. In Indiana hetzelfde ook toe, want Afrikaanse sma etan drape de toe. Hè. Ik wist dat ook niet dat Afrikaanse sma bij liep dat, hè. Maar ook toe de disco en de smarati. Filmpje is zo rubaka, taki een Dirosha Bigefal Oekraïne aan. Dat ik bij studenten uit Afrika in Akondre dat hij dan ook die de bank bij moest een loegwe dan wat de Afrikaanse smaak was door in nabus en dan een de poer de bakken uit de bus want abus ben de geldig die zo so de wet-wet-wet-achtige smaak. Dus Baradanga Sisa en ook toen maar dat het is naar Sami Feni. En ook toen ik vind dat ik ja, nog voor ono, zij het tegen een Afrikaans zijn en noem maar een op. Dus de meest gehate mensen op deze planeet, dat zijn Afrikaanse mensen. Maar ja, je hebt wel volk, zoals de kassa dat die, dat als mij vallen aan en bla bla bla, dat naar de smassa ik had een schrijf, denk je. Maar als een ploeg dat die, Katibo Afrikaanse sma ook toe. Allemaal. Dus, awan groep kan go e kri kri tak dis e dan je den dat je achtervolgen. Maar sa denk schrijf e doen aan tegen de Afrikaanse sma. If you know loop de san dat jiu schrijf, je zei dat ik wel goed ben aan de trouwen dan. Zei dat ik wel goed doen san dat tegen de Afrikaanse sma dan. En dat de Afrikaanse sma moeten dat leuk vinden. Ze moeten jou geweldig vinden. Nee, Baradangasisa. Oemus, let op dat ding zijn dat hij. Daarom moet het betere unogogotek partij gino wa enkrif de lange wiri volkeren. Want nu af den lobo. En wat mij betreft, ze hoeven ook niet van ons te houden. Ze hoeven niet van mij te houden. Eén ding is voor mij belangrijk, dat deze massa aan Jersey, dat zij van me houden en ik hou ook van hen. En samen moeten we dingen gaan doen. Want voor Skatibo hadden we helemaal niemand nodig. We deden onze eigen ding. Na broeia de man kom broeia. En de UNO zijn er daar buiten, maar ook de desma zijn er in het Afrikaanse continent. Maar ik kan tegen desma dat die dat wordt paya ede. Door paya ede, Bradangasisa. Alles aan abienteng, en zoals atenda doro, dan dat die schrijft zijn onderofeni. Omtrent de kracht die naar de markt voor uno Afrikaanse sma die er wat je alasan zegt. En zoals Aten Doro, dan Denschef ook kon ja kompot als een lek van als een moesde. Dus ze kunnen van alles en nog wat gaan doen. De kan vinden om een soort zijn voor uno. Dat moeten ze zelf weten, Bradangasisa. Maar uno moest sabi dat. Nou, één keer volk op de planeet, die ze hebben hun nooit en nooit iets aangedaan. Liever hadden we dat wel gedaan. Maar waarschijnlijk, door het feit dat UNO naar beschaafde libisme. En UNO, de libisme voor UNO altijd bij rokken aan de eigen concept. Want toen waren ze nog geen moslim, ze waren ook niet christenen. En alle die soort buitenlandse bribistructuren dat hij. Dus desma belli bifa uit, denk ik een sani. Dus nogmaals, desman afloop uno. Met desma loop de eigen soort genoot. Nalek van uno moest lobby oesrevi. En u moest loop desma san jers uno. Want we zijn allemaal slachtoffer voor de lange wierisme. Het is gewoon een feit. Je zegt dit soort dingen niet zomaar.

Volgens Epsat op planning die ze wat mensen doen en noem maar op. Ik zou aan die mensen echt graag willen vragen of ze Afrikaanse smaak doen. De dingen op om me voorhand. Den schrijft als je in de hele geschiedenis voelt dat nooit wat Afrikaanse smaak kon doen wie zo was aan nangaden. Dus maar zo'n volk, want ik kan een titel dat op denk dat ze de meest gehate mensen zijn. Nee, Afrikaanse mensen zijn de meest gehate mensen. En toch ook toen me is je minder Afrikaanse maar dat want toe Afrikaanse afkomstigen die ook een beetje hekel hebben aan Afrikanen. Dat denk ik, if I hear grond dat word is nul op uno. Dat if uno schreef je, normaal op u schreef je, ja. Dat is maar moest op uno, bradangasisa. Dus, mekasan kon de zo libiden trafolku, if den feni taki uno na disi uno na dati libiden. Daarlijk, en wat de lange moro, dan een na begido kon beju uno omtrent dis nanga dati. Maar if eenmaal in een loop uno no ko aksu uno next. En if des manowan gilles masani, des ma abarek, want je houdt toch niet van ons. Dat is helemaal in contact des aan voor uno. In het Afrikaanse continent, gewoon ja, no voor Europees kondre, zouden ko in Afrika, go voor des masani. Zij kon doet op het continent if in een loop uno. Of je denkt je minderwaardig omtrent. Wat komen die langharige mensen in Afrika doen? Je komt erachter dat Afrika tja om een sandrape de, om een grongudu desma abi. En dat iemand de sandat wel, maar dat je komt in ekonanga moni. Je komt aan een gong. Of een president de, en een president noaf. Nou, de soort Europeanen komen in een andere context next, dat vermoorden ze die president. So, mijn president, de man Kiri, voor het Afrikaanse continent. En uno Afrikaanse, maar omsap dat hij dat heeft ze. Dus una go pier, moet hij vinden aan een waf de langasma, langa virisma. Moeten we niet doen? En meneer hits nou eens maar op, want uno na a slachtoffer voor de alamala. En zei de meki, uno moet go lop desma, terwijl desma no lop jo. Kobige lo busrefi obradanga sisa, kobige dusan nanga makandra. Want asandati nogba, sumar tapap lani disi, takisma e hatu uno. En ik snap die mensen niet, want ik kan haat ons maar, san doe je ons niet. Maar gewoon zo je luk wat Afrikaanse sma, en dan heb je een hekel aan die mensen. Bovendien voor de volk, volgens mij vergiet die, dat ik me uit Afrikaanse vrouwen. Alleen een soort wetachtige libisma, na afstammeling. Voor mijn Afrikaanse vrouwen. En wat Afrikaanse vrouw, wat boemblakke als Afrikaanse vrouw, kan de aswanger te overvallen, dat is je akkies een soort wetachtige soort een tjien. En dat heb je dat ik kon bijgen moro, ze gaan groeien. En dan had een soort zelfde pchien dat hij er komt. En dat hij komt op het Afrikaanse continent. Kom bombarderen Afrika. Vertel om een lee over het continent. En des mamoes sheng, want kan de boom voor de sma, no sabi. Dat albino's komt nog altijd uit een donkere Afrikaanse vrouw. En boemvroef den volken, na voedraap je de denk mopo.
uit een soort wet-wetachtige libisme, zou ik moppen uit Afrikaanse vrouwen. En dan denken we maar aan een hitte. Daarom denk ik op Afrika, dat ik een libi in kondre, ze kan de koude op tjuzo. En dat konden ze leven. En dan volgens mij bakken om mijn jaren, om mijn eeuwen, dan zijn ze vergeten wie hun moeder zijn. Waardoor de kon op het continent en dan stelen ze van alles en nog wat. En het meest gruwelijke, je komt op het continent, dat je kon vervoer Afrikaanse sma, dat je pot daar ketti en dan verscheep je ze over de Atlantische Oceaan en dat je ook pot desma in Noord- en Zuid-Amerika. En dan in ook pot desma dat draap je omdat Afrika was niet goed om te leven en noem maar op. Nee, ik ook op desma draap je de in Noord- en Zuid-Amerika en in het Caribisch gebied. Zo, voor desma kon in een katibo. En dan, je regel alle jusanikba, alle den vipi, iabikba, iabigong, iabioru. Want dan de oru, de mee kap de Afrikaanse sma voet op oru. En noem maar op, maar ze zijn vergeten. En ze moeten zich eigenlijk ook schamen omtrent dat. Dat dek moppen uit Afrikaanse vrouwen. Ja, wansan is er in mekaar Mongolen. Mongolen nou een soort ziekie-achtige tjing, krijgt die naam. Maar ze komen allemaal ook uit die Afrikaanse vrouwen. Dus een Afrikaanse vrouw is moeder van een heleboel van die volken die hier op aarde zijn, Brangasisa. En zo ga je toch niet om met je moeder? Want if Afrikaanse sma bij de boontakroesma, dat we albino erkom, dat is maar bong desan dat we in Watra of in Liba met visinjande. Maar nee, wama satak namitje. Abtinisme uit me. Tuurlijk gaat ze niet zo tegen die mensen gaan doen. Maar eenmaal dat ze dan ouder worden, dan kan de vergieten of ze weten het niet, dat ze gewoon uit Afrikaanse vrouwen komen. En in kan go zo om naar een jumma. En dan ook die ze boom voor of denk, hij haat Afrika. Hij haat de Afrikaanse sma. Terwijl die Afrikaanse mensen zijn hun vader en hun moeder. Laat ze maar DNA-testen gaan doen. Maar dan zo fasie als aan je kom, dat Afrikaanse mensen zijn de meest gehate mensen op aarde. Waar komt dat vandaan? Je hebt ook toen de takroekracht die een hekel hebben aan ons Afrikaanse mensen. En na die takroekracht die we nu zouden denken te kiezen in de wet, man, tjaar een big soort gruwelijk zijn komende in de Afrikaanse sma, en dat bij de akatibo. En dan nu Johan Takiusani, maar dan mag jij niet praten. Je moet je kop dicht houden. Dus de wamak taki, maar je niet. En zo'n volk, want teki, den sani, sanaf uno, zo'n wan graag tak de bede de eerste smata pa planet disi. If you bede eerste smata pa planet disi, dat pe uno Afrikaanse smak mopo. Wij komen niet uit witte mensen. Wij komen ook niet uit Chinezen. We komen niet uit die mensen. Die mensen komen uit ons. En als je dan zo denkt om naar de ma, dat is wat libisme naar uno. Niemand gaat zo om met hun moeder. Terwijl mij go diki sani, hè? Was ook gebeurd in een stad daar in Engeland. Dat hij vindt bonje ook te drapen. Dat hij gaat naar DNA.
na de shita ki den bonyo na Afrikaanse sma bonyo de drape de da sang sang Afrikaanse sma bonyo edute in Engeland. Dat want aki het moest die mensen zijn de wetwetachtige sma zat me po de vrouw misschien zijn ze daar gaan wonen. Maar je hebt een DNA ook toe mee voor je ma. En dan nu daar gaan ze kijken. Want de Engelsman breedt die. De fan bonjo. Want ze, dat denken ze dat die bonjo alles over hun gaat vertellen. Maar die bonjo vertelt hun. Dat denk me po. Uit wat Afrikaanse sma. Dus Bradana's is dat ik snap niet. Sa uno do de lange virus matapa planeet disi. Eén ding weet ik wel, is dat door de eeuwen heen novo voeding Afrikaanse sma, zij waren de eerste die gingen, die boten hadden en al dat soort dingen. Dus die dat gona alle aan den continent. Maar die ding wat op den continent, het is niet in hun hoofd gekomen. Tak wo katibodes ma fu Asia, wo katibodes ma fu Noord- en Zuid-Amerika, den lief Europa. Nooit den san dat in tegendeel, de jeb den sma, na den mek boom voor of den volku, beschaafd jaso tapa planeet disi. Dus sa uno Afrikaanse sma, do den sma, ik zou het niet weten. Ik ben het nooit tegengekomen dat Afrikaanse sma door die sinanga dati tegen trafolku. Kan je even Afrikaanse sma bevitten dan misschien met hun, tegen hunzelf. Maar niet met andere volken. Ik ben dat nog nooit tegengekomen. Dus Afrikaanse Surinamers... Moro betere kudu alasani tak uwe lop usrefi. Want dat is ook iets wat niet klopt bij ons. Soras, imit wansma. Adunguru. A kush ede wiri. Na wan brada na nga wan safuyo. Dus da uno kango go keika neer tegen usrefi. Heleboel volken doen dat. Maar liep den. Zij sporen niet. Maar je EDC wel een rokoboom. Dus je schreef je. Je schreef je. En je loopt dan zijn geërs je. Want we zijn al de meest gehate mensen op deze planeet. Dus dat is gewoon een feit. Dus dat ko uno nu een handje vol voor uno. Dan mek uno wel op makandra. Mek uno wel een jep makandra. Lek van uw voorouders, Vos, Katibo, en ook een beetje veel verder weg, want aan het diari Afrikaanse sma de jaso. Zelden of nooit misabi dat Afrikaanse sma, even tegen Afrikaanse sma. Ik heb dat nooit tegengekomen in geschiedenisboeken en al dat soort dingen. En nog nooit. Ik heb misschien dat den bigisma voor uno. Sabe op den beskrips aan pot tap een skotusting, tap kleitabletten, tap papira lolo. Nog nooit ben ik tegengekomen dat Afrikaanse sma bevet naar Afrikaanse sma. Dat nooit de bedoeling zijn dat die. Maar nou de man katibodes ma voor uno. Een koloniseer den sma voor uno. Voor alle den sanif den sma na den sma anu. Desma mushi den srefile kwa hertra soort sani. En dan om mijn soort leugenachtige sani. Dat daudong wapchief di debri. En ga zo maar door, bradanga sisa. Dus, te tekalo tek den sma disi, Afrikaanse sma kobo mooi na makandra. Kul tek wa les uit akatibo, dat omen boom desma do
gideng langa virisma mana lukusana ak paisa de afrikaanse sma e kisi 400 soveel jaar katibo katibo ba alasani ba okoy no asot koloniale ting da in a koloniale ting toch ete de ma be kier kier omen afrikaanse sma en den two top den drie top ken kondre sa echt klaar Afrikaans is maar is een Argentina, Brazilië, Suriname en de Guyana's. De onom vergiet een desma in Barbados, nanga den kondre sande drape de zijn eilandjes Jamaica en de alla presi altijd o-ab-o-ab wang smasa o oposnap o fu ja fu yagi des mago den kondre dati dus baranang asisa teleka de isti de minos absoudo lang a viris ma tak demus absoa houden komit uno en if you abi soa houden komit de Afrikaanse sma betekent dat je de inna invloed voor de takrokrachti, de duivelse krachti. En want de krachti dat die no lop uno na ukush e de wiri. Dat ze haten ons, omdat wij lijken op de scheppers. De scheppers dat die komek libisma na uno beeld, lek van uno de. Dan automatisch uno o abkush e de wiri, want den kracht die voor uno, if de tekis ching, hebben ze ook datzelfde haar als ons. En dan asana sre volgens mij, e had den die dibri ai, ze kunnen dan niet aanzien, tak den de bede ergens daar aloog toe, en dat de shit aki den spiritualiteit voor uno, dat ik is ching altijd de abkush e de wiri. En toen ze dan hier op de aarde kwamen, dachten ze, ay, he, unoshi de sandat moro, unoshi no wa enkri, akush e de wiris ma. Maar dat de konta paplaneet disi, dan zien ze, hey, den ja, so de ook tuta paplaneet disi. En dan zou ik zeggen, Je hebt genoeg een planeet en vroeg go dan of nou een helikopter of als hij wat teki de go drap je de zoek een presi peno een Afrikaanse man de maar volgens mij weinig planeten de Afrikaanse man de ik denk dat we op heleboel planeten zijn Bradangasisa dus Ahad komit uno. Ik zou echt tot de dag van vandaag niet weten wat wij die mensen hebben aangedaan. Niks hebben we. Dus nou een negatief zijn Udunangades. Maar in tegendeel, Afrikaanse sma leerdes ma boemvoer zani. En sanapai. En vind je minderwaardig, dan ben je een slaaf, dan ben je dit, dan ben je zus. En ik vind niet dat je dan de lange virus, maar zou je denken, is zo omtrent uno. Maar ik denk ook wel snap naar een speaker. Want volgens mij is het gewoon jaloezie. Dat uno Afrikaans is, maar hoe heb je een virus die nog een keer trafolk naar Abi. Maar als je nou hen die staan bent, ja, lange viri, Sneesi lange viri, Japanese lange viri, Europeaan lange viri. Nou, na zo als schepping zit die, tak je aba de viri dat die. Maar dan ook gide de viri dat die, dat je dan een hekel moet gaan hebben aan je eigen vader en moeder, ze ab wella kus de viri. Want albino's de insraan aan toe, en ik heb ze gezien. Deno ab speciaal een kush e de wiri.
Dus Baradanga Sisa, uno Afrikaans, maar het is heel belangrijk, hè, vooral in de tendency, dat je loopt ons massanjeers, kon op het makadje makandra moord op de passie, want om en is makbana loopt uno. Het is toch zo erg, hè, Baradanga Sisa, dat we leven op een planeet, penoa een keer lange virus manolobono, en nog erger, dat uno ook toen een loboos revi. Het gaat veel te ver. Juist UNO moest met Akofu onderling. Nou, ik zou zeggen, if you know love me, show them it erop. Wat kom je op het Afrikaanse continent doen? Blijf toch op je eigen continent. En dat terwijl mij komt op het Afrikaanse continent, de koning had takru denk ik op Afrikaanse sma. Katibokba. Dat toch desma ego et Afrika go koloniseer a continent. En dan later, te de president kom, die vindt dat nee, mi kondre naf UNO, worden ze allemaal vermoord. De man van Congo, de Kiering, Zimbabwe, alle de president de Kierdens, maar Bradanga Sisa, zijn gewoon duivels. Eh? Zijn gewoon moordenaars. Maar dat paya ede. En anomitak zo naar de creators voor UNO tak den sandati. Tak dat paya ede. Dus als ik die mensen daar was, en kom ik dat ook toe dis erbij, tak ano alle lange virisma, dus kon dat je binnen afvolg. Dus afvolg schrijf je wel in gaat UNO, maar je zal enkelingen hebben die niet zo zijn. En dan give me, zijn die mensen daar wel welkom. Maar dat is een handjevol vergeleken naar de wang die er tegen UNO. Ik denk dat het echt te maken heeft met jaloezie. Teluka Afrikaanse mansma, goed gespierd. Vrouwen ook goed in, zitten goed in elkaar, Baradanga Sisa. Ik denk dat Asanati een vierde man, dat kan de net wat Afrikaanse smaps. De een schrijf kan de vierde schrijf minderwaardig, maar we hebben nooit een volk minderwaardig. Vinden dat ze minderwaardig zijn. Uno doet de Asanat nooit. Integendeel, de bigisma van UNO googleerders, maar boven want waarschijnlijk de voorouders van UNO, wou dat die mensen ook een beetje beschaafd waren. Maar ik zou zeggen, in een volgend leven, kon het doen zijn dat morgen, of desma don en achterlijk, liep de in het donangen achterlijk, want terwijl ik tegen op de ei, zou je doen, dat kon ik je in de panja. Dus kono doet eens aan dat moren. En meneer Takasan dat die ze om op grond voor haat. Nee, ik word juist gehaat. En ik heb niks tegen geen enkele andere volken. Maar alle volken wel. Zijn al op mij, maar al op jou toe. Ook die man zijn op een vrouw of een vrouw op een man. Dat een man of een vrouw nou loopt, you know, dan ga je toch weg. Denk ook eens een man of een vrouw zou wel lopen jou. Dus Baradanga Sisa, en uiteen daar passie en koera. Dus het hoeft niet zo te zijn dat jullie kwam een Afrikaanse sma. In Anoa een keer fasifie go firi. Nogmaals, kodo voersan in nanga makandra en kolop een makandra. En een... Ik ben moederij van Poku en Poku Ambrada zei zingen, hij accident krachtig voor UNO met den zegen UNO.

o eigen spiritualiteit, sego no bradang asisa, en dat dendo, wel degelijk nanga uno. Uno volgens mij bij konder tien zo tranga jesi, met bepaalde san en tek uno, maar den liep uno in de steek. En die akatibokba, kolonisatie kom, en tijdens aten dat die, dat de man poor uno voor uno spiritualiteit. Want de mij vredegi uno spiritualiteit. De ondervinding zijn niet tijdens akatibo, want niet iedereen zat maar en deed niks. Nee. Nova Afrikaanse sma, van Noord tot Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, allemaal feti die areti voeding. En if de sma roko naar Afrikaanse spiritualiteit, waardoor de nobeman door de Afrikaanse sma next morrow, dat je vergader en dat je komt tot de conclusie, koopoording voor je eigen spiritualiteit, want daar zijn we bang voor, maar dat we op de no in die ono dat ook kan controleren. Maar bon voor ono no sabasa dat na dat ipsa, taki no denk je dat nanga anga lobby, de man tek yo gogopot in den baby structuro. Niet, het is niet zo gegaan, brada Nassisa. No denk je dat anders wat loopt de loop je? Dat je een baby structuur. Nee, anders loopt de loop je. De man van je moet connected naar je eigen spiritualiteit. En zo lees je me vindt dat deze man is go Tumsifara. Tumsifara, ik had die Afrikaanse sma. Laat die mensen met rust, toch? 1873, laat die mensen met rust. Maar daar, en dat je elkaar onder de chief de debris? Pa bewijs dat de. En ja, nog voor Afrikaanse sma, die denk je dat echt de naar de chief de debris. Op grond waarvan? Zij doe. Dat die sma moest zien hoe lekker een chief de debris. En dan nu, deze sadis, maar dat doet tegen ono, dat zijn duivelse dingen. Je kapus ma futu, je kapus ma anu, je kot maas ma penis, je kot a vrouw bobby, je gigdes ma aipuro. Dat is duivels. Dus Afrikaanse sma, te was ma contagio asan dat die show de mitaras ma op. Want jij bent dat niet. Je bent niet een kind van de duivel. Ze zouden het graag willen hebben dat jij, dat wij kinderen zijn die brikracht is. Nee, wij zijn nakomelingen. Voor de bigisma van Yamaka Hebikatibo. En die mensen kwamen vanuit het Afrikaanse continent. En op het Afrikaanse continent, Baralanga Sisa, desma ben connected dan de eigen spiritualiteit. Momenti ben de wel onder uno omtrent atranga jesi sobe kontranga jesi winsis met edak no du asan dati inaf opodoro gino af den volkere if angri ekir de mek de wakti na aport da we char den nyango gide na aport te hiru tak gwe baka maar Afrikaanse sma if so'n grote liefde in hun. Is sari desma. En dan laten ze die mensen binnenkomen. Niet weten dat ik naar hem chief de diberi. Hoe op haar doorgegeven. En we hebben het geweten. Vaak kan ik de man. Ik ga met den forte. Ben de man bij de Afrikaanse sma. Voor desma go in een boto. Hoezo is dat die mensen helemaal op het Afrikaanse continent is gegaan. Dat de man bouwde zijn dat hij. Dus eigenlijk na let onder anders of hoe deze ma, de man bouwde eens aan dat hij. Misabi, wat is hij van Guagana gegolukkode als aan dat hij? Want mensen hebben mij verteld, die daar zijn gegaan, dat na Sodro voor als aan dat hij,
dat de rapereren man be doet een christelijke zani. Dus bradang as is hè. Bon vroep des maris ede se no ero ko bon. Ju edu di dibrisan tege Afrikaanse sma en a toch ju aba lef fu conforteri dat Afrikaanse sma nap chief di dibri op grond waarvan. Mi kantaki tak uno na dem chief di dibri. En het heeft niet zo dat me lukuyu en dan vind ik dat jij een kind van de duivel bent. Nee, den dade sa yodo. Dat is zo met ak unu na den chief den di dibri. En het is niet een mooie titel. Dus je wou waarschijnlijk af van die titel. De yang kompotas aan dat tap unu, maar pa bewijs dat de. Maar mi kan bewijs yu. En dan met ik zo akatibo wa even met ikie. Na die debrisani des magogo doen aan voorouders. Ze hebben geen goeds gedaan met onze voorouders. Maar ja, novo fu uno. Ze hebben kan aan den hebi dat ze vervloekte mensen zijn. Dat ze maar vervloekt uno. Na den krachti voor de libis marati. Uno krachti nooit no vervloek uno. Dus, desma edese in ero kobum. Maar dat probleem de, dat boom voor uno, ebri bi de rotzooi dat die. Kapo daarmee, noa enkri bewijs no de dat junawam chief den di dibri. Afrikaanse smagwein asie. Ja no fo komita ken eso, ja no fo Afrikaanse sma di elibi in Asie. Ze zijn van die Afrikaanse continent daar naartoe gegaan. Maar die denk door het rapide hebben ze niemand in Katibo gebracht. Integendeel, die heeft desma, leert desma dat 1 en 1 is 2. De leert desma over ABC. De leert desma skrifi. En noem maar op. En dan nogmaals sana apai. Apai de gewoon pot de in katibo. Dus baradanga sisa, nogogo firis ref nooit minder waardig, niet doen. Wat is daar de reden van dat je moet gogo fenitak omdat de etaki. Maar ik denk dat ze de wanga den tingimo voor. Over tingimo voor gesproken, die mensen gingen niet eens tanden poetsen enzovoort. En dit heb ik niet uit een boek. Volgens mij naar een creator bij wat ik me bij Sabas aan dat die. Omdat mij liep, volgens mij kon liep in Amsterdam. Woonde ik in Amersfoort. En ik kan het even aan in een boek om me op deze aan dat die. Des man op bij Wasi. Des mij tingi. Den, achterbeet voor des man op om een soort kleur. Dat heb ik allemaal met mijn ogen gezien. En ik schreef bij Brieke dat, hè. Dat was eens mijn actie van een buurjongen. Of aan een poetsen in tv. En mij tegen mij dacht, hoezo tanden poetsen? Dan heb ik dat. En wat ben ik beland? Dus Baradanga is onder of in Amoro. Een mooi score zij kan kiezen. Want volgens mij kon ik in Amsterdam, woonde ik 7 jaar in Amersfoort. Dus ik denk dat ik naar een creator, mijn capaciteit voor mij was zo, zodat ik kan zien, zo maar eens maar. En ik zeg je eerlijk, nog nooit het heeft mij een minderwaardigheid complex. Omtrent wat? Omtrent wie? Misschien deze man aan mijn eigen ei. En in Amersfoort had je geen badhuis. De ozono bij op een douche ook toen niet. Dus des man bij wasi. Des man bij tingi. En dit is niet, en dit heb ik niet uit een boek. Ik heb het zelf gezien, ervaren. En dat je accent, zei dat ik in een poetsie TV, dat ik tanden poetsen. Net wat dat er niet bij hoort, Abrelinga Sisa. Dus jullie kan Afrikaans is, maar er is helemaal geen enkele reden
dat je moet wakken aan een complex. Maar wat is het? Terwijl na die man heb je als aan dat die. Maar dan heb je een tapio. En kleindenkig. Denk je dat bovenvoort voor ons edu. Dan geloven we al dat soort dingen. Amor betere zijn in een ondervinding. Je kan een heleboel dingen uit een boek gaan lezen. Want je kan boeken schrijven ook met leugens. Maar Theo ervaar Wansani, dan is dat zo. Dus minno sapsana asan sadia libis maris ab tegen uno. Nou, Afrikaansers, maar bij uit de Verenigde Staten, die bij Konja in Europa, na aman dat leerden ze maar, ik ben die naam van die man even kwijt, dat ze hun tanden moeten poesten. Die meneer is helemaal in Amsterdam gekomen. Hij leerde ze maar van deze man moest poetsen in TV. Van deze man moest wassen. En dus alle mensen hadden Afrikaanse sma leerden sma bradangasisa. Dus nogmaals, want men merkt op dat jano voor uno ewakanawang soort complex. Net of je niks bent, net of je underdog bent. Nee, je hoeft niet. De kent mijn bradakwami, maar het hoeft niet. Want mijn leerjongens zijn die ik niet uit een boek heb, maar ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En dat je examen aboy. Poets jij je tanden niet, dan heb je afwas van mijn lukumi. Zo van, hè, tanden poetsen, waar heb jij het nou over? Dan denk ik ook, oh, ik ga er in Sami Koyong. Maar, broer en zus, en, mij het ook den zand is, kom niet uno, omdat, ja, nog voor uno zang, en we kunnen een minderwaardigheidscomplex. Is nergens voor nodig. Misschien dat je wel leden maar vertelt over UNO enzovoort. En vooral die soort zijn die dat UNO na japi. En we bij jumpen van de ene boom naar de andere boom. Terwijl wij hadden al eeuwen paleizen op het Afrikaanse continent. Waar de koninkrijken op het Afrikaanse continent. Dit soort zijn dat nog bij de ete in Europa. En tak, Engelse koning, Nederlandse koning. Hebben ze allemaal van Afrika. Allemaal. Spanje, noem maar op. Allemaal hebben ze het van Afrika. En dan hoe dan een compagnie valt. Net of wij alleen in hutjes woonden. Dat volgens mij bepaalde van onze mensen op straat gingen slapen. Nee, waar de huizen, waar de paleizen, alles aan Uber Abi. Maar de man moest vertellen van de man bombardeer alles aan dat voor ons. Met de grond gelijk gemaakt. Dat je contact bakadatite, ik ben alles aan sanati brokken op het Afrikaanse continent. Dan loop je te zeggen, jij hebt een koninkrijk. Waar heb je dat? Van wie heb je dat afgekeken? Van Afrikaanse mensen. Van Afrika heb je dat dan gezien. Dat ik aan Europa. Dat ineens heeft Engeland koning. Nederland heeft koning. Spanje heeft koning. Ze hadden dat soort dingen niet. Terwijl Kadede Maristref nog ben geboren, voelde het op de planeet, hadden wij al paleizen. Maar dat alle dingen zijn het broken. Ik weet niet of het jaloezie is, of het iets is van dat zij eigenlijk minderwaardigheid, complexen hebben. Lukuf afwaswa de Afrikaanse smabende. Dus, Baradanga Sisa, je hebt echt nogmaals geen enkele reden voor. Ik vind dat jij bent niks. Eigenlijk, met bar uno, nog een potje, je ziet. Gogo arki niks voor nog een keer lange weerie volk. En if dat tak de waarheid, geen probleem. Maar moeder voor de potse zo lee in je ziet. En dan nou,
Udin koloniale ting wereldwijd, ook in Suriname. En dan je zadel de Afrikaanse Surinamers met een heleboel pietlullige dingen. En Teleka heeft die idee, Jan, voor Afrikaanse Surinamers, die denk je dat ze niks zijn, hè? Maar je kan dit zo, omdat je nog hebt je geschiedenis. En je wil het ook niet weten, volgens mij. Het is heel belangrijk. Inaf doach die archiatori, vieren de Sandis, die gaat ook op onderzoek uit. Er zijn genoeg boeken geschreven. We hebben genoeg Afrikaanse mensen die boeken hebben geschreven, Bradangasisa. De Laino Mindri. En Afrikaanse massa ogogo schreef een boek omtrent Afrika. Die hoeft niet te liggen. Die hoeft niet te liggen. Maar wees voorzichtig. Tegen lees boeken. San Travolku een schreefje. In op den boek op des Madati. Serieus. Want schreef in boeken des Maelli omtrent Uno. Maar de creators voor ons zorgen dat ons ook toe hebben eigen sma die doet onderzoek en ze zetten het in een boek. Trouwiki, dan, want ik heb een stencil thuis over de sma die schreef zijn omtrent ons Afrikaanse mensen. Hè? En dan, en wat Afrikaanse sma. Die heeft geen reden om te gaan liegen omtrent Afrika. Daarom ben ik den creator zijn denken. Maar Travolko kan de door, kan, misschien lopen zij met minderwaardigheidscomplexen tijdens je uno Afrikaanse sma. En dan, de assems zijn het doorkomport op Afrikaanse sma, want natuurlijk. Kati Wokba, boon voor ons maar geboren, naar de principe, en sma Kati Bodensma. Je hebt die mensen wel van het Afrikaanse continent gehaald. En na 400 jaar daarna, ben jij de onderwijzer geworden van die Afrikaanse mensen. En die Afrikaanse mensen die in Suriname en al die andere landen waren, wisten niet zoveel meer van Afrika. Dus alanga wiris, maar ik kan kon gewoon, dat heb ik verteld, dat ik dom, ik achterlijk, je had geen godsdienst. Niks voor de zand dat hij volgens de Ununobe Abi. Terwijl ze moeten zich schamen om dat soort dingen te zeggen. Want hoe kom je aan die christendom? Hoe kom je daar aan? Dat heb je ook gestolen uit Afrika. Ik go blakka alles. Ik go wit alles aan niet. Want Maria is moeder Aset. De vader is vader Asaru. En die Jezusfiguur is bij ons Heru. Dus gewoon een plagiaat gepleegd. Vervoer om in Sani. Dat je man go wit ala Sani. En dat, omdat de Afrikaanse man ons sap in geschiedenis. En volgens mij velen van ons willen dat ook niet weten. Het is belangrijk. No zo. Om in Sani de trouwen ook comforteer je. En jij gaat dat geloven. If I kon atei tak yawa yapi yapi, je gelooft dat. Atei tak ibe jompolek yapi yapi van de ene boom naar de andere boom. Je gelooft dat. Come on, mijn volk. Anders omar de man, je bong desan dat kon aan jou mindri. Alleen voor jou wakana wan minderwaardigheidscomplex. Het heeft geen zin. Vertrouw des masan jesu. Want we schreven al 10 eeuwen dat de manis waren nog analfabeten. Bovendien met de planeten waren analfabeten. Ze wisten niet dat ABC daar waren. Ze wisten volgens mij niet eens dat 1 en 1 2 is. Dus bradangasisa, met de eigen tori die
alleen voor in Afrika een krim minderwaardigheidscomplex. Graag willen ze dat wij zo door het leven gaan. Maar mijn broer kwam in bij het dat hoeft niet. Want dan hoor je naar spotu. En uiteindelijk dat je voor je naar spotu kan niet meer. Want je kan zelf op onderzoek gaan. Laten we blij zijn dat we zijn like een computer de. En boven voor Sani, ik kan Google achterhalen, Bradangasisa. Dus in Google 4 is er een minderwaardig. Juist denk tijdens je, denk even in schrijf een minderwaardig. De kote een potipje fatoe, tap een versie. Je hebt versie een breintje. Maar ik denk ook op fatoe, nog niks naar breintje. Ik denk dat alleen soort sanati kunnen die mensen niet inzien. Ze houden waarschijnlijk niet ervan dat de onopotipje fatoe tap in een versie. Een versie van een breintje. Deel gegepot ook toe, maar een breintje. Dus hoe dat hij bradangas is, no de, hoe kan die? Maar wanneer je ook om bakken zou snap, rechtop.

0: Deze oordopjes laten je precies horen wat...
1: Eerst iets gaat hier fout, Brananasisa. Dat was niet de bedoeling. Dus we lukken samen sabaka.

había un doro baka na arki atori jaso de na arki dosu raso wojo pogo in ataki fu a spiritualite brada na sisa on misu dak ateng elong and amo lees one sound gi odo afrikaanse surinamers wat ono sabi in Suriname u at mama Aisha ma Aisha ek mopo et ana Afrika naf dra pederes ma mopo nangen kona ana in ana Suriname wasan wel fall me up faral tem loko a winti bribi strukturu een heleboel dingen van het oude Egypte, de drapede. En Efasanda de drapede betekent dat uno, sande in Sranam, uno kan ontken dat uno mopo, dat ube tang se alibada neil, waarschijnlijk vos des magona in den trakondre tapa Afrikaanse continent. Dan moet lees ons aan die uno over een mama Aisha. Ja, dus het verhaal van de heilige maagd stamt zo'n 4000 jaar geleden uit Egypte. En toen heette het nog Kemet. Ik denk zelf dat het verhaal veel ouder dan de 4000 jaar is die de witte mens met zijn geschiedenis, historie, ons voorhoudt. Het was de drie-eenheid van de vader Asaru, moeder Aset, Saunu Ekar, Aisha, Nangademamboy, Heru. Deze drie goden waren de verpersoonlijking van de versie van de vader, de zoon en de moeder. Maar in een christelijk geloof komt die vrouw niet, want dan heb je ineens vader, zoon en een of andere heilige geest. Dus dat navoever Dussel Asani, dat het niet uit een Afrika komt. De achterlijke christelijke kerk heeft de rol van de vrouw vanaf toen gereduceerd tot de vage niets beduidende rol van de heilige maagd. De heilige maagd is niemand anders

moeder Aset en ook wel genoemd mama Aisha. Dat deed de witte man ook zo'n 2000 jaar later met de vrouw van Jezus, Maria uit het vissersdorp Magdalena. Kijk maar naar de afbeelding van het laatste avondmaal. Niks anders dan de laatste vergadering van de rebel Jezus, de zwarte Afrikaanse Jezus en zijn handlangers. De christelijke kerk heeft ook de afbeelding vervalst door iedereen daarop een Europees wit uiterlijk aan te meten. Daar is Jezus dus wit geschilderd met een punt neus. Een rolmodel, een held, stamt af van de naam Hero. Ook Horus genoemd door de Grieken. Het verhaal van Hero is jullie wellicht allen bekend. Zijn vader Asaru werd gedood door zijn broer Seth. Hero zou de moord op zijn vader door zijn oom Seth wreken. Seth was toen een symbool van de duivel, van Satan. Aset is de heilige maagd, een zwarte vrouw, de Madonna, de Aisha, mama Aisha, in de Europese cultuur. In het christendom wordt de rol van de vrouw in deze, van moeder Aset, verwaarloosd. In de Afrikaanse cultuur wordt juist de vaderfiguur verwaarloosd. Het christendom heeft het alleen over Heru, de zoon, en Aset, de moeder. Wellicht, net als bij de moeder van Jezus, wil de kerk niet dat wij weten dat Aset, net als Maria, gewoon seks heeft gehad en een kind heeft gebaard. Want er was hier nog de pradangasisa. Wat veel mensen niet weten, is dat men denkt dat Maria en zoon Jezus een incarnatie zijn van moeder Aset en van haar zoon Heru. Vandaar dat men de geboortedatum van Jezus, dat men niet exact wist, zo'n 2000 jaar geleden. Daarom stelden ze dat op 25 december. Dat in Europa wordt mama Aisha. Ze heeft vele namen, Aisha, Isis, Aset. En ze wordt ook genoemd de Madonna. Die worden allemaal nog steeds geëerd. Dat valt te zien, op te maken in de namen van belangrijke steden, zoals bijvoorbeeld Madrid, de hoofdstad van Spanje, betekent gewoon de vrouw. En een andere naam is ook mama Aisha. Dus Bradangasisa, zo vaak met tegen ons aan de indema vribi structuur, dat de ma ebaka yunanga yu egi fatu. Maar omdat een Afrikaanse sma gaat geen onderzoek doen. Mij persoonlijk, mijn brief niks. Sorry, maar die zie ik verteer uno om één simpele reden. Om den bigisma voor uno, sa den katibo 400 zoveel jari. Want if you want to give sma one gado, dat je nog katibo asma eerst 400 jari, en dan ook die 400 jari psa, dat je go sadel den sma op, na wan self make
spiritualiteit, aan uno meken, de meken refi, en aan uwa Afrikaanse sma, hier de egos doen wan kerki bangi, gogo, arki walo rotsoi, wan deno sabi, tak na densani, den teki, gogo mek waer trasan fu asani. En na asan dat yo abi. En nono de kande ef desma, die arki en kande netik mopo eit a kerki bangi, want het is zondag. Dan gaan al die mensen, ze dragen de mooiste kleren en noem maar op. Kande schreef nou een voorjaar, o sakrosi no mooiste, maar meka a zonde kom, dan maantende, dan yeshiva de waka go drape. Te me kon ja zo, want ik kom hier met de metro naar Ganse Hoef. Daar ajers leki, vooral Afrikaanse, maar voor Afrikaanse continent schreefie, dragen de mooiste kleren. En dan weet ik al waar ze vandaan komen. De moet je kerkie bangi. Moet je nagaan hebben, dat ik deze maatschappij schreef op het Afrikaanse continent, weet dit niet wat ik net heb voorgelezen. Ze weten dit niet. Maar Afrikaanse sma wereldwijd, wij doen geen onderzoek. Volgens mij kan de uno loop lazy. En if de sandat je op nou aan zee, dat alles maar kan komen dat de tegen je sadewani. En jij hebt niet het bewijs gevraagd van waar is het bewijs dat het zo is. Van hoe ik denk aan als vanzelfsprekend. Nog vergeet ook toen niet dat ik in 18 zoveel baka akatibo. Want wat lees je mee? Lees een kalender die ono over de maanden. Hè? En dan tel is a kalender dat die. Dan Joseph kan lezen. Ik schrok toen ik dat had gelezen, een keer. 4000 Bradangasisa sma kasranang fukombo keer Afrikaanse sma. Vandaar dat uno aptide de abribi structuur voor de sma. Ik ben blij dat ik niet zo ben opgevoed. Vaak mil op zorgen ook toe. Ik woon in de Telek Noorwet, de Adjari, dat de aan de gemeene Laansweg. Op de hoek heb je Rust en Vrede Kerk. Maar bijna nooit. Hoe moest God rapen? Misschien gingen een paar volwassenen daar zitten in dat gebouw. Maar wij kinderen, we waren niet verplicht om naar de naar de kerk te gaan. En ik ben daar blij mee. Want een onderzoek laat mij zien dat de mannen die zijn omdat ze zoveel van jou houden. Hoezo? Je katibo Afrikaans is maar 400 jaar lang. Daar zei de mekie vanaf het begin in de desma abribi structuur dat die. Europa bij Abwa wet dat een ino mag een doen zijn dat die dwingen densma voor densma tek bribi structuur abra, maar dat gelde niet voor ons, het gelde voor de Europeanen. En bij ons was het dat we dat moesten aannemen. En je hebt ook een verstand, moet je ook gebruiken, want ik kom tot de conclusie tijdens Katibo. In alle depressie dat je in Noord- en Zuid-Amerika naar het Caribisch gebied, Afrikaanse sma, ja, nog voor zijn kotik mopo uit de katibo. Een heleboel ook berokken naar een Afrikaanse spiritualiteit. En de man bij een poor you voor Azandati, voor put you in dief ding, dan de man kan controle you. Want de man waarschijnlijk ervaar. Sadesma doos aan kotik mopo uit akatibo met hun spiritualiteit. Dus die spiritualiteit moest gewoon weg. En dat de man gie adivio.
Wie houdt wie voor de gekke, Bradang Aziza? Maar ja, toch bon voor ono, we zijn erin getrapt. En dan nu, je zit zo dik in dat ding, dat je bijna niet naar Arki Atori wil luisteren. Want Asati, Arki Atori, nee, broeiaju ede. Nou, je maakt den trasma broeiaju ede. Juist me wa poor you uit Asandati. Dat ik kom bakken naar Oso. En dan ga je op zoek naar jouw eigen ding. We moeten ermee stoppen. Voor je pot hoe je ze met is, maar stadel je je zin naar wel een soort lee. En naar wel een soort verversani. Omdat wij als Afrikaanse mensen, we doen geen onderzoek. Die andere volkeren denken we, ja, laat die het maar voor ons doen. Maar de kobreti, dat je hebt Afrikaanse sma, die wel degelijk op onderzoek en genoeg van ze, hebben dat in boeken gezet. Want Asandati is gewoon zo. Dus Bradang Aziza, kom bakken naar je eigen spiritualiteit. Want als spiritualiteit zou je dan naar Libisma maken. En Libisma no maken wan godsdienst. If we Libisma maken wan godsdienst, en ook aan boom. Want je neemt met Gado. Gado e make you. Dus Bradang Aziza, om te denken aan serieus. Vooral te asane kong tap spiritualiteit. Ne forget die tak den die bi krachti domindri tu. En den krachti dat is hebben een hekel aan ons. Omdat ding ze zijn verjaagd, hè. Den takru krachti. Ze zijn verjaagd. De yagi den gue. En dan nu. Want uno spiritualiteit, uno scheppers, hè. Te de tekisting. Dan de at kushe de wiri. Maar dan nu, if den die berikracht die kon, ja. Dan kan de waarschijnlijk de kont op Afrikaanse continent. De asane had de ai volgens mij. Dat ono ook te afkoes in de wiri. Want ze horen hier niet, dus de takrokracht is, ze zijn hier gekomen. En waarschijnlijk zijn ze geschrokken toen ze gezien hebben dat op het Afrikaanse continent hebben die mensen hetzelfde haar, lijkt de trakracht waar zij een hekel aan hebben. En vandaar dat het ploeg dat die den takru kracht die, hebben het gewoon op ons gemunt. En ja, den schreef je samen aan de Europeaan, creëra katibotori. Maar kan je wel Europeaan nog sabi, dat wel takru kracht die, en maak misbruik voor den. Want minesje den kracht die dat die, maar minesje wel alibisma. Maar waarschijnlijk weten die mensen ook niet dat van de takru kracht die konja, dat ze hebben niks aan Afrikaanse mensen, dat zijn ze andere volkeren gaan zoeken. En dat ik ook vind, volgens mij wang zuiver wang. En we hebben het geweten, Bradang Aziza. We hebben het geweten. Dus er is eigenlijk geen enkele reden voor jullie Afrikaanse sma, dat je je minderwaardig moet gaan voelen. Juist in trasma, if je dan schrijft minderwaardig, te deze uno. Mooi haar, goed gespierd, en noem maar op. En desand is in minuut, ak desand is omdat ik een hekel heb aan die en aan dat, want ook to desma voor uno, tak desorsan is, ik bestempel je. Net of je een hekel hebt aan mensen. Ik persoonlijk heb geen hekel aan niemand. Maar dit is gewoon de waarheid wat ik zeg. Waarom zou je iemand moeten gaan haten? Terwijl het niet... Waarom moeten we mensen gaan haten? Hoeft niet. Maar ik creëer dit aan dat je dan schreef.
dat Uno e Hatsma en noem maar op. Ik lees genoeg boeken. Trouwens, Archiatori moet je wel op onderzoek uitgaan. Dus je lees Walosani. En het is niet zo dat Afrikaanse sma betegenwet man aan de wandati. Tuurlijk niet. Ze zijn kinderen van Afrikaanse vrouwen. Ze komen uit Afrikaanse vrouwen. En het zijn gewoon de albino's. Dus wij zijn de vader en moeder van een heleboel van die volkeren, Brother Assisa. En je gaat toch niet je kind slaan of je kind aan de kant zetten? Nee, toch? Dus uno afwaan soort... net als een moeder, zeg maar. Zo hebben we de aarde beleefd, Brother Assisa. Daarom ik nooit... Eten ben ik tegengekomen dat Afrikaanse sma katibosma. Je leest daar ergens in de Bijbel dat een of andere volk van God kon in Egypte en naar de Egyptenaren een katiboding. Wanneer? Oting? Helemaal niet, Barangasisa. Elisa verhaal dat hij dat juist als aan de omgekeerd door hongersnood desma kon drapen de ubigisma op de endoro jiden en sarding en noem maar op en die den ook is aan occasie zijn sterk geworden alles na den katibo Afrikaanse sma dus ano zo so, a katibo zo so met mij in Noord- en Zuid-Amerika. Maar heel ver geleden, de man katibo Afrikaanse sma in de Egi Kondre. In Tamare, wat men nu noemt het oude Egypte. En ja, gegeven moment, farao kom, dan ma jagi de man alle de sma poor uit in Kondre. En daar ben ik awantra een farao baka. Die man heeft geschiedenis bestuurd, samen ook bestuurd, ama verdieping in een geschiedenis dat hij, dat amana dat na Tutmosis de derde, dat na amana neemt, en de amana die, wel op geschiedenis, toen als je in een geschiedenis, hoe wij altijd, vast maar beval uno altijd aan. En en nu vind ik dat ook draai een rol om. In ook verveerden ze me nu. Met deze machiva schwitte, die was maar ik kon verveer je. Maar ja, dat soort dingen ga je niet leren. Niemand gaat jou dat vertellen. Maar in Archiatori moet je genoeg dingen hebben, vooral als je zoveel jaren al ermee bezig bent. Dat jij op een Sani wat je gaat een broadcasten. Dus ik moet wel een dikke omtrent bepaalde dingen, ze braden Assisa. Anders kan ik het niet zo lang volhouden. Vanaf de jaren 90 zijn we bezig met dit. En het is nu 2026. Ja, ik moet informatie hebben, braden Assisa. Maar ja, als spirituele wereld. Is zorgo dat me op den bewijzen. Dus brother Nassisa, er is geen enkele reden voor jou dat in virus schrift minderwaardig. Ik weet dat ze het hebben aangepraat naar ons toe. En zonder dat we dat hebben onderzocht, dat UTK asan lik asan deso. Maar het is niet zo. Wij zijn de kinderen van de scheppers. De scheppers. Die met alle die zonde aan de draap en dan loopt toe wat we sterren noemen. Het zijn geen sterren, het zijn zonnen. Op tien wit zijn ze in Aneti, Telukugwa loopt toe. Dat zijn allemaal zonnen. Is dat om een zonde? Dan zijn dat lay in het universum. Waarom? Dan zijn dat de. Omdat zonder dan zijn dat die asan koru. Als aan koude. En dan, de kracht die voor ons,
contact a denk je die voet ik de mek song en ik bewonder dat Baradengasis. Ik bewonder alleen al dat een hoe dit een planeet, maar een planeet die valt niet naar beneden. Te look a moon change in a song. En Yoshi steppeltjes, de meitak, het zijn sterren, het zijn geen sterren. Die artikel aan en dat noboom. Het zijn gewoon een zonne. En aan een spot fire draap je de fire. En dat is iets om te bewonderen, Baradengasisa. Dus nogmaals, jullie Afrikaansers, maar je hoeft echt niet minderwaardig gaan denken. Ik weet dat die mensen, de bonden zijn dat konau tapu. Vier wat kan aan den complex dat die. Het slaat nergens op, Baradengasisa. Want tegen mij kan aan den zijn dat naar jou. Vraag ze eens een keer, waar is het bewijs daarvan? Maar als je lek uno een vrede voet accidents maar een bewijs. En als je vrede, dan natuurlijk de opbong om eens aan konij tapu. Want men merk op ook toen als zo'n Afrikaanse sma. Dat heeft niet dat kwam zijn, geloven ze me niet. Maar als we het maar kon tegen, als ze hem zijn, zijn niet tegen, dan geloven ze dat wel. Dus wij een, geloven elkaar niet. Terwijl je dat ja, je haat die mensen. Dus je bent op onderzoek uitgegaan. Is je vast aan de. En dan ook je broadcast, dat vinden mensen. Dat jij gewoon niet goed bezig bent. Je discrimineert. Ik dit, ik zus. Nee hoor, Baradengasisa. Ik heb echt dat niet nodig. En mij de creators voor ono. Biggie tangi. Dat de op om mij ai. Dat heeft de op om mij ai. Ik hou van mijn mensen. Die op mij lijken. Dan moest voor zorgen. Maar dan zijn die zie. En dan moet jij zelf ook op onderzoek uitgaan. Zodat je dat aan je kinderen kan vertellen. Je kleinkinderen. Dat na een taak voor jou. En mijn taak. Na praat aan boskopo die zie. Maar je moet ook niet alles aannemen wat ik zeg. Ga kijken of die dingen zo zijn. 18 zoveel. Onze bigisma. Waren, ik denk dat heel veel analfabetisch waren. Want al lang 400 zoveel jaar katibo in een gua scoren net zo lang. Dus alles maar kan komen. Dat je verteer je sani. Jij weet niet beter. Je gelooft dat. Om een eeuw op ze. Dan hebben we een heleboel mensen gekregen. Ook in Amerika, Malcolm X en noem maar op. Voor consorio dat jullie in Wallee. En moppen uit Allee dat die. Het slaat nergens op. Maar de man is hier moest lukboom. Naar uno spiritualiteit. Want uno spiritualiteit. En zor uno alles aan. De zor uno voor body in katibo en noem maar. Maar en zor ook toe daarna. En dat nou een pokusang. Abrada die si singi. Dat de heru kong, maar hij gebruikt het woord heru. Hij gebruikt het woord ja. Maar ja is ook een andere naam van heru. Want zo werd een heru. En wat men nu noemt het Midden-Oosten. Die Afrikaansers, maar bij liep dat. Dan hadden zij de naam ja. J-A-H. En een... ja, dus de Abbas aan dat die. En mi breti, dat nalik van uno ab heru in Sranang. Zo de meeste mensen in een die Rastafari zijn, die hebben die naam. Ja, maar het is hetzelfde. Tot zo.

en onze eigen haren. En velen van ons weten niet eens dat Yu-Edewiri Egrogwa Lochtu, omdat het een antenne is. Yu-Edewiri nou een antenne, zo ik connect you naar een spirituele wereld. En waarschijnlijk naar een Sanatie had de Trafolko dat zij dat niet hebben. Hun haren gaat naar beneden, maar die van ons gaat omhoog. Te in een vliegtuig of in een helikopter of zo, dan kijk je naar beneden. Het is net als een afro-kapsel, toch? Het lijkt precies daarop. Dus moet breiteren, dames. If uno nog op de ede wiri dat moro tapu ede, maar gewoon je eigen haren. Luku walezi via internet, dan Google in over haren van Afrikaanse vrouwen, of gewoon over Afrikanen. Dat je schrijft ook, o mensen, je kan doen aan je ede wiri. Want je beledigt de scheppers. If you go put one tra ede wiri die niet van jou is, dan zomaar den creator stek den ting. Voor zorgu dat je aba ede wiri dat die. En ik ben trots op dat daar. Want wij zijn de enige mensen hier op aarde. Sa abi a ede wiri dat die. En daar moeten we trots op zijn. Het heeft totaal geen enkele zin voor im go tjeng. Want jullie brengen me soms ook in de war. Vooral als ik de achterkant zie. Dan denk ik, het is een Hindustaanse vrouw. Maar dan loop je nog een beetje naast die mevrouw. En dan zie je van, hey, schone Afrikaanse Surinamer. Dus weet je verwarring ook toe. Dus alsjeblieft, kappen ermee. En als jullie dochters hebben... No, go op den standaard gidem chin. Alsjeblieft, niet doen. Dus hoe daar aan en aan den soort standaard die abrelen is, want die de man poor den biggest ma voor UNO, voor Afrikaanse continent, des ma be ab de egi e de wiri, en ook die katibokba hebben die mensen ineens lang achtige haar. Niet doen abrelen is, want het is een unieke iets. Jij bent de enige volk op deze planeet, ze hebben Edewiri dat die. En vele van ons weten niet dat Edewiri, je zou een grogalok toe, dat het antennes zijn en hij connect je naar een spirituele wereld. Het is geen mode. Het is geen mode. De creators geven Edewiri dat die, omdat den sabi dat spiritualiteit ik kom via je ede eiko in je steen. Want de antenne of je haar des aan dat kom. Dus daar ai abradang asisa. Het is nergens voor nodig. Het is alleen maar een belediging. Gidensa make you. En je moet van de scheppers houden. En van de schepping. En van jou, Mickey, daar moeten we trots op zijn. Ik zie dat de tijd er al is, Abradanga Sisa. Mobriti, ik voel zich goed doen, zo naar de informatie, die zie. En een afgelopen Yoyaba, afgelopen donderdag, dat we weer naar Arkidosu een Frimangrong. En dan kan je dat ook via uitzending gemist gaan kijken of gaan luisteren. En de eerste uur dan praat Brada een... wat zal ik zeggen? Ja, zo bakai, jongen. Ja, dus Brada Kaikusi. En daarna dan kan je weer luisteren naar een programma van Arki Atori. En aanstaande donderdag tussen 11 uur 's morgens tot 2 uur, dan kan je weer naar Arki Atori luisteren. Maar dan doe je dat via Radio Frimangrong.
tani ta kute kute fu arki abradanga sisa emo breti e fu sago go duan san nanga de informatie. Ik kom hier niet om als een dat me falek anga de wana dat nee, dit is gewoon het moet. Onze mensen moeten dit soort dingen horen. Want we zijn gestript voor alles voor ons, maar we zijn er nog. Uw spiritualiteit de ete. En dat denk ik dus maar. Ik weet bijna zeker dat overal waar wij zijn, vooral buiten Afrika, dat je moest ook een barboskop uitmaken. Dus ik zou zeggen, doe wat er aan. En if alles aan go boom in arki, dan zou ik zeggen, tot aanstaande aanstaande donderdag tussen 11 en 2. Ik zou zeggen, tot een volgende keer, brother Nassisa, dan mis ik mijn moeite bakken voor konjaso naar Arkidosu Raso, voor een smasang en Arkid op zonde, maar aanstaande donderdag tussen 11 en 2, deke Arkid ook to Arkid Atori, want daar zit ik bij Radio Freeman Grom. Tot een volgende keer, mama Aisanga Anana, denanga ala mala.

0: fantastisch gedaan. You rock the place.
1: Yes, we did.
0: Ja, waanzinnig.
2: Niet normaal, niet normaal.
0: Dit smaakt naar meer.
2: Ja, eigenlijk wel. Zullen we gaan?
1: Nou, ik zei het net al. Ik wil niet. Ik wil nog een keer.
0: Als je nu elk lied zou mogen uitkiezen, welke zou je nu willen zien?
1: Ja, nog een keer deze.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
8: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Bijlmer, via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazz.nl